nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in 1 keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette

weer. Hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden.

weer. Hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezet

Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden.

Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen, maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doen.

Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen, maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken.

Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Het weer, licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

0: Radio en online zijn we samen. Het informatieve geluid van de regio. Streekomroep de Beverlanden.
1: Steeds vaker.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken.

Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
1: En het is vandaag alweer vrijdag. Het is trouwens vandaag 5 juni.
0: Blijf bij ons.
1: Dit is de Beverlandse ochtendshow op weg tot 9 uur.
0: Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.
1: Zeg daar toch bijna naar huis, zeg. Maar dat is pas vanmiddag om 5 uur. We begonnen vandaag deze aflevering van Op Weg met de airplay track van deze week. Clay Aiken en zijn nieuwe single Rewind. En die Clay Aiken die kun je nog kennen uit American Idols in 2003. Toen zat hij daar in de finale. Hij won hem trouwens niet. Daarna werd het een jaar of 18 stil. En nu is hij terug met zijn nieuwe single Rewind. De airplay track van deze week. Hier op Streekomroep De Beverlanden. Goedemorgen.
0: De ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

Leuke nieuwe single uit de hitlijsten van Sienna Spiro, Material Lover. En voor uit 2021 een plaat die nooit een hit is geworden. En dat is jammer. Molly Birch en Wild Nothing and Emotions. Om en erbij, 8:15. Tijd voor de Beverwals weerbericht voor vandaag. En dat was allemaal voor wat het waard is, hè? Want gisteren was het code geel. Nou, ik heb er eerlijk gezegd persoonlijk niet zo heel erg veel van gemerkt. Het weer van vandaag. In de ochtend valt er wat regen. Later op de dag blijft het droog en is het half bewolkt. Temperatuur loopt in de middag op richting de 18 graden. In de loop van de komende nacht zakt het kwik weer naar 13 graden. De wind is windkracht 3 uit westelijke richting. Momenteel op dit moment in Goes 14 graden.

0: En dat is de oude nummer 1 uit Nederland. Deze plaat van Alex Warren, Fever Dream, goed nummer. Daarvoor uit 84, de Death Band en Let It All Blow. Van zaterdag 20 juni tot maandag 29 juni rijden er geen treinen tussen Bergen-op-Zoom en Goes. ProRail die voert in die periode werkzaamheden uit aan de Zeeuwse lijn. Er wordt onder meer gewerkt aan spoorvernieuwing en aanpassingen voor een mogelijke extra intercity in de toekomst. Reizigers die moeten rekening houden met vervangend busvervoer van de NS en een extra reistijd van ongeveer een half uur. De werkzaamheden die maken deel uit van de plannen om het treinverkeer in Zeeland uit te breiden. En die plannen die zorgen lokaal dus ook voor zorgen over de extra verkeersdrukte en hinder bij spoorwegovergangen. Later dit jaar volgt opnieuw een treinvrije periode, namelijk van 14 tot en met 23 november.
1: Ad Vermeer. Streekomroep de Beverlanden.

Nederlandstalige plaat van dit uur kwam voor rekening van Bluff. Alles is liefde. Daarmee werd het bijna 8:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd deze nog even. Nona en Liar. Tell me.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zou de gemeente volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: kwam allemaal uit België, deze band. De Hooverphonics met Gijk en Aar, die ook Zoutlanden inzong met Pascal Jacobsen van Bluff. We draaiden van de Hooverphonics met About You.
1: Wij zijn de Beverlanden. Streekomroep de Beverlanden. Dit is Ad Vermeer. Streekomroep de Beverlanden.

komt uit New York, deze somber en hij weet de hits aan elkaar te rijgen, hoor. Dit is zijn laatste tot op dit moment, Homebreaker. Daarvoor een oude van Bruno Mars, Treasure. Goestie kiest binnenkort een nieuwe kinderburgemeester. Op zaterdag 13 juni kunnen inwoners hun stem uitbrengen op één van de 6 kandidaten die de komende weken een campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te winnen. De verkiezingsstrijd is van start gegaan met 6 enthousiaste kandidaten. Te weten Evi, Tijn, Katelijn, Julian, Zoe en Tim. Vanaf afgelopen woensdag voerden zij inmiddels campagne om hun plannen en ideeën voor de gemeente kenbaar te maken. Inwoners kunnen op zaterdag 13 juni tussen 11 uur 's morgens en 3 uur in de middag stemmen in het stemlokaal op het Bleekveld. De verkiezing die biedt de kinderen de kans om actief mee te denken over onderwerpen die spelen in de gemeente en om de stem van jonge inwoners te vertegenwoordigen. Wie de nieuwe kinderburgemeester van Goes wordt, dat blijft nog even spannend. De uitslag wordt op vrijdagmiddag 19 juni bekendgemaakt door burgemeester Kees van den Bos. De winnaar die volgt de huidige kinderburgemeester op en mag zich voor de periode van 1 jaar kinderburgemeester van de stad Goes noemen.

Half a Boy and Half a Man. Had natuurlijk ook nog de Sound of Breaking Glass. Was ook een leuk nummer, maar deze die is een stuk vrolijker voor op deze, ja, toch niet zo hele vrolijke vrijdagmorgen, om het zo maar even te zeggen. Terug naar de hitlijsten, Teddy Swims, Mr. Know It All.

muziek van de Bingo Players op je radio. Samen met Kain, Give Me Some Time. Het is momenteel net uitgebracht, maar het gaat geen hit worden in Nederland. Zeker weten. Verder met wat muziek van een band uit Engeland. Rapid Eye Movement heet het. Dat is rare met je opendraaien, weet je wel, in je remslaap. Hier zijn ze met Shiny Happy People.

R.E.M., Shiny Happy People. En daarmee werd het bijna 9 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Op Weg de Beverlandse Ochtendshow erop zit. Ik wens je een hele fijne vrijdag toe met alles wat je ook gaat doen en wat je misschien niet gaat doen. En aanstaande maandag 8 uur ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering van dit programma. Ik zou zeggen, graag tot dan. En mocht je vandaag nog bij de radio blijven, dan graag tot vanmiddag 5 uur. Laat je achter met Cher.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin.

Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu één uitzondering op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Oud-Beijerland. 6 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president

Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen mishandelde een man die een vriendin verbaal lastig viel, waarop de man enkele dagen later overleed in het ziekenhuis. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden

Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar wat drukker te worden. In de regio staat file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Bezel. 4 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege zijn uitgesproken steun aan de spreidingswet. De Vries kreeg daarop dreigende berichten op sociale media. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen mishandelde een man die een vriendin verbaal lastig viel, waarop de man enkele dagen later overleed in het ziekenhuis. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De verkoop van DigiD dat gegevens van Nederlanders opslaat moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat.

Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker op de weg en in de regio is dat te merken, met name op de A17 nu, bij de Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt De Stok, 5 kilometer en 10 minuten. En ook op de A76 richting Aken file voor de Duitse grenscontrole. 4 kilometer en maar liefst 10 minuten in de file staan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege zijn uitgesproken steun aan de spreidingswet. De Vries kreeg daarop dreigende berichten op sociale media. De verkoop van DigiD dat gegevens van Nederlanders opslaat moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Blijswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Blijswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. De meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Opvallend is ook de file op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij knooppunt De Stok. 4 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A65 is een ongeluk gebeurd van Den Bosch naar Tilburg bij Vught. Er staat nu 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Drukte zien we op de A73 van Nijmegen naar het zuiden. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A76 van Geleen naar Aken. Door de grenscontroles file vanaf knooppunt Kundeberg. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Blijswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Blijswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat.

Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind. De maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: Ja hoor, en we zijn ook echt Ad en Hessel.
3: Ja, klopt.
2: Een hele goede middag. Fijn dat u er weer bij bent, want we gaan weer Hesselschudden het komende uur. We gaan weer reizen in de tijd vanaf de jaren 60 tot vandaag. En ik begon altijd met Here Comes the Sun. Nou, ik zoek dus nu plaatjes die een beetje iets met de zon hebben.
3: Ja, moet je naar buiten kijken.
2: Op het moment eventjes, ja.
3: Dat maakt niet uit.
2: Hey, nee. Maar goed, maar dit was dus wel Lesson Lights.
3: Ja.
2: Lesson Lights de Tropique. En dat is van Acapulco uit 2002. En Acapulco, dat was eigenlijk maar een soort van kortlevend Belgisch project. Die hebben een paar plaatjes gemaakt, waaronder dus dit. En ik dacht van, nou ja, als we dan toch iets met de zon willen doen aan het begin van het programma, dan doen we dit.
3: Al dat plaatje wat ze hadden gemaakt ging ook over de weer, hè? Dat ging over wind.
2: Ja.
3: Hier komt de wind of zo.
2: She's Like the Wind.
3: Oh, She's Like the Wind, was dat was hem, ja.
2: Ja. All right. Dan gaan we aan onze tijdreis beginnen. En dan gaan we met Carly Rae Jepsen en All City terug naar het jaar 2012. En dan praten we over Good Time natuurlijk. Ja, en ik kan wel oho zeggen en de titel noemen, maar dat kan ze zelf ook.

0: Kijk, dat horen we graag hier bij Streekomroep op Beverlanden. It's always a good time.
1: Ja, dat is het altijd als je ons luistert.
0: Dat bedoel ik maar. All City en Carly Rae Jepsen. En Carly Rae Jepsen, zij komt uit Canada. En ze is trouwens met dit nummer ook nummer 1 geweest in Canada. En ja, dat All City is gewoon een project, hè? Een soort van elektronica project. Ja. Van Adam Young. Mm-hmm. Ik vind de combinatie perfect.
1: Ja, ik vind het een leuk nummer, ja.
0: Dat dacht ik. Dat was dus 2012. We gaan van 2012 naar 1988. En dan gaan we naar Belinda Carlisle. En natuurlijk ook naar drums. En dan praten we over Circle in the Sand. Dat kwam toen van haar tweede album. Dat heette Heaven on Earth. Uit 1987. En ja, dit Circle in the Sand. Ja, we leven hier in Zeeland. Hè, dus daar heb je wel zand en zee en zo. Hier is zij. Belinda Carlisle. Het jaar is dan 1988.

0: En hij stopt echt. Andrew Gold met zijn Never Let Us Slip Away in 1978. En dat kwam toen van zijn alweer derde album. Dat heette All This Heaven 2 uit 1978. En wij hebben hier ontdekt, dat wil zeggen ik heb het ontdekt en ja. Ik heb het net ook aan het laten horen. Ja. In de achtergrondzanger hoor je Freddie Mercury. En dat is echt waar. Hij heeft toen aangeboden om dat te doen, achtergrondzanger te zijn voor dit nummer, zonder ervoor betaald te worden.
1: Ja, en het leuke is, ik heb dit nummer misschien al 100 keer langs horen komen. Ja. En het is me nooit opgevallen. Maar nu je het zegt en ja. Nu we er echt naar geluisterd hebben. Dan hoor je dat oehoe. Ja. Dat is Freddie.
0: Dat is Freddie Mercury. Ja. Op het nummer van Andrew Gold, bijzonder hè?
1: Ja.
0: Never Let Us Slip Away was dat dus uit 1978.
1: Ook niet meer onder ons, hè, sinds 2011.
0: En dat klopt. Gold. Ja, nee, dat is waar. Dat is, even kijken, Andrew Gold. Er staat me iets van bij wat hem toen is overkomen. Ik durf het uit mijn hoofd eventjes niet zo heel erg snel te zeggen. Weet jij het of weet jij het niet?
1: Nee, ik weet het ook niet. Laten we het erop houden dat hij er helaas niet meer is.
0: Ja, nee, hij heeft kanker gehad.
1: Oh.
0: Een bepaald soort kanker had hij. Kidney.
1: Nier.
0: Nierkanker was het.
1: Oké.
0: Okay. Dat allemaal weer te binnen. Ja, deze Andrew Gold. 2011 is hij toen overleden in zijn slaap. We gaan dan naar Roxette en dan zitten we weer in Zweden. En dat doen wij graag. Dan gaan we naar 1999. En dan zitten we bij Wish I Could Fly. Dat was toen in 1999 de eerste single van hun zesde album. En dat album dat heette Have a Nice Day. We zijn wel goed bezig hè, met het mooie weer.
1: Ja,
0: en,
1: zeker.
0: Have a Nice Day. Oké. Dan gaan we naar Roxette. Dan gaat ze zometeen eerst iets met AI doen. En daarna moeten we even geduld hebben voordat ze begint met het nummer zelf. Maar hier zijn ze. Roxette en Wish I Could Fly.

0: eindigend met de titel Wish I Could Fly, Roxette in 1999. En het was in dat jaar, 1999, het meest gedraaide nummer op de Europese radio.
1: Was ook erg mooi ook, vond
0: ja,
1: ik.
0: Ja, ja. En waarom vertel ik dat? Omdat je toen ook een European Billboard Hot 100 single chart had.
1: Dus, oké.
0: Okay. Ja, van Billboard dus een Europese 100.
1: Apart. Die gasten van Billboard die hebben geloof ik 50 lijsten. Dus,
0: ja, dat klopt.
1: Ja, dus waarom zouden we ons ook niet met Europa gaan bemoeien?
0: En dat hebben ze dus gedaan. En toen werd, dus in die lijst werd dit ook een top 20 hit.
1: Ja, inmiddels is die lijst ter ziele of niet? Bestaat die nog steeds,
0: toen was die lijst actueel.
1: Ja, ja, in Nederland hadden we het ook zo, ook zo'n lijst, een Europese lijst. Maar die bestaat ook al lang niet meer.
0: De Europarade, voor je
1: ja,
0: dat ook
1: klopt,
0: weer?
1: Ja, met inderdaad. Tom Mulder.
0: Nou, je zegt, ja, dat is waar. Heel wat lang geleden allemaal. Mm-hmm. All right, we gaan straks op naar de hoofdpunten van het nieuws, denk ik dan.
1: Ja, klopt.
0: Oké, dan eerst nog eventjes naar 1971 met Me and You and a Dog Named Boo van Lobo. Lobo zelf, zijn geboortejaar is 1943. Hij komt uit Amerika, singer-songwriter is hij. We kennen hem ook wel van I'd Love You to Want Me, bijvoorbeeld. Don't Expect Me to Be Your Friend. En dit is een hele fraaie, deze Me and You and a Dog Named Boo. En ja, hij zegt zelf dat hij tot op de dag van vandaag zich iets kan herinneren.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Het weer? Licht wisselvallig, met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer met een half uur vertraging. A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: The Casuals. Ja, Art vroeg net aan mij van welk jaar is dat dan? Nou, dat is 1968.
1: Ja.
0: Het nummer Toy, dat is echt een tijd geleden allemaal.
1: Ja, van een hoop platen hier in het systeem heb ik de datum staan, maar van sommigen niet. En van sommigen staan ze fout, dus je kunt er eigenlijk ook niet zo heel veel mee.
0: Maar nee, precies.
1: Maar goed, beter kun je het even na googlen, mag ik zeggen.
0: Precies, maar dat doe ik dan wel voor jou.
1: Ja, jij wel.
0: En ik kan je vertellen dat deze band al bestond toen al 8 jaar. In 1960 zijn ze opgericht destijds, en dus in Engeland. Maar omdat ze dus populair werden en professioneel wilden gaan worden, zijn ze verhuisd naar Italië.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ja, ja. En daar hebben ze dus een aantal covers van Engelse artiesten opgenomen. Bijvoorbeeld van de Fortunes en dergelijke. En toen zijn ze dus eigenlijk doorgebroken, omdat ze dus in Engeland niet echt aan de bak kwamen. Deze Casuals dus. Dan gaan we naar 1984 en naar John Waite met zijn Missing You. Dat gaat een beetje over een jeugdliefde van deze John Waite, als ik het allemaal goed begrepen heb. En hij zegt zelfs in het refrein tegen zichzelf dat hij, ongeacht wat zijn vrienden tegen hem zeggen, zijn jeugdliefde helemaal niet mist. Maar een andere vriend van hem die zei van, dat is gelogen, John. Want het was wel zo. En in nummer Missing You kunnen we horen dat het ook echt wel zo is. We gaan dan terug naar 1984 met deze John Waite.

0: Kijk, hij zegt het zelf. No matter what my friends say.
1: Ja.
0: Wat zijn vrienden zeiden, je liegt, je mist ze wel.
1: Ja.
0: Hij zegt het hier zelf. No matter what my friends say.
1: Eenzaam figuur dan.
0: Oh, oh.
1: Ja. Ja. Trouwens, wij hebben nu tegenwoordig als opener hebben een plaat die over de zon gaat.
0: Ja.
1: Nou, zie ik op dit album van John Waite, zie ik ook een nummer staan. Dark Side of the Sun.
0: Ja.
1: En die kunnen we misschien ook wel eens een keertje doen.
0: Volgens mij hebben we dat ook al eens gedaan
1: al. Ik weet niet of het is hoor. Even kijken hoor.
0: Ja, ja.
1: Het is een beetje hard, maar kan ook wel een keer aan het begin van het programma, toch? Hè? Ja, dacht ik.
0: En hard, dat past al bij, want ik heb ook in Bad English gezeten.
1: Ja,
0: hè?
1: En in The Babies.
0: The Babies, ja, precies. Ja, klopt. Die twee bands. En dan praat je wel over hard, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Oké, okay,
1: nou, niet allemaal, hè?
0: Nee, dat klopt. Nee. Maar toch een aantal dingen wel.
1: Een aantal dingen, daar zat een behoorlijke gitaar in.
0: Dat ook, je had mijn woorden weer uit de mond. John Waite met zijn Missing You, dus 1984. We gaan een sprongetje maken weer in de tijd. U kent ons, dan gaan we naar 1995 met La Bouche. Vooral in de jaren 90. En ja, dat was toen die Eurodance.
1: Ja.
0: Ja, dat had je toen in Duitsland was dat heel sterk. Maar deze band komt eigenlijk uit Amerika met de zangeres Melanie Thornton.
1: Ja.
0: Thornton, moet ik zeggen.
1: Ook die Baron Ross, die is destijds in Zwitserland neergestort met een privévliegtuig.
0: Ja, echt hè?
1: Ja.
0: Ja. En de debuutsingle van La Bouche, dat was destijds Sweet Dreams. Ola La. Die kwam uit in 1994. Maar dat was toen ook al in Frankfurt. Dit is La Bouche zoals ze klonken in 1995. En dan gaan we naar I'm Falling in Love Again.

0: Carol G, zo heet zij. Dat wil zeggen, dat is haar artiestennaam. Want ze heet eigenlijk Caroline Giraldo. Daar komt dus die G vandaan. Mm-hmm. Navarro. Ja, zo kom je wel tegen, want ik zoek wel eens dingen op die...
1: Uit Italië of zo?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ik zoek wel eens dingen... Colombia, moet ik dat zeggen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar dat klinkt wel een beetje Italiaans, hè?
1: Ja. Ja. Mm-hmm.
0: Nee, want ik zoek wel eens dingen die zo recent mogelijk zijn. Dit komt inderdaad uit het jaar 2025. Si Anteste Huberia Conocido, als ik het goed uitspreek allemaal... Dat is dus de titel van het nummer. Maar let op, zij won in 2018 een Grammy Award voor beste nieuwe artiest. En genomineerd voor verschillende Billboard Latin Music Awards.
1: Hmm.
0: Ja, echt waar.
1: Nou kan jij een hoop.
0: Jawel, hè?
1: Maar je kunt me waarschijnlijk niet vertellen wat het nummer over gaat.
0: Nee.
1: Dat dacht ik altijd ook niet.
0: Dan komt de vertaling een keer erbij.
1: Ja, die gooi je een keer door de vertaler.
0: Ja, wat een goeie van jou.
1: Ja.
0: Nou, dan maak je me wel nieuwsgierig trouwens.
1: Ja, ik ook eigenlijk.
0: Ja, dat, nou, dan ja. Gaan we dat een keertje doen. Oké, we gaan nog wel even naar Bryan Adams. Kijk op de klok, het is alweer 2:10, hè?
1: Ja, we zijn bijna klaar.
0: Oei, oei, oei. Maar dan kunnen we nog wel even naar Bryan Adams, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Met zijn I'm Ready. En hij, dan zitten we weer in Canada, trouwens. En dit kwam toen van zijn... even kijken, dat moet ik goed zeggen, want er is nog iemand die dit nummer gedaan heeft. Een zekere Van Lans. En even later heeft Bryan Adams het nummer zelf opgepakt. En toen heeft hij het op zijn derde album gezet. En dat nummer, dat heette Cuts Like a Knife. En dan valt het weer allemaal weer even bij elkaar op één plek. I'm Ready, 1983, Bryan Adams.

0: Bryan Adams live uit het jaar 1983 met zijn I'm Ready. Hij zelf komt uit het jaar 1959 en hij is een van de best verkopende artiesten. Want dan tik je even zo dingetjes aan en dan zie je dat men schat dat hij tussen de 75 en meer dan 100 miljoen platen en singles wereldwijd verkocht heeft.
1: Zo, 1 euro voor iedere single. Hè? Ja,
0: nou, dat weet je wel, hè?
1: Tik maar af.
0: Ja, ja, zeker weten van yes. Nou ja, we kennen hem ook van Run to You, Summer of 69.
1: Dat vind ik eigenlijk toch nog wel mooier dan dit.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Maar ja, dit is ook lekker. Wordt op een vrijdagmiddag lekker rustig
0: ja,
1: even.
0: Ja, daarom. Want we gaan richting het weekend, hè?
1: Ja, over ready gesproken.
0: Wij zijn inderdaad ready, hè? Het zit erop, man.
1: Het zit erop.
0: Het is tijd nog voor... En nog heel eventjes veel kans met You'll Be In My Heart uit 1990. En dan kunnen wij gaan zeggen van een heel fijn weekend.
1: Ja.
0: Blijf luisteren naar deze omroep, want we zijn er 24 uur per dag. Dat is meer dan de moeite waard. Kijk op onze website en al dat soort zaken meer. Wij gaan even naar een nummer dat komt eigenlijk uit de Disney-film. Tarzan, dit You'll Be In My Heart.
1: Ja.
0: Veel Collins is hier. En wij zijn er maandag weer. En Ad is er trouwens morgen.
1: Ja, ik ben er morgen weer.
0: En zondag.
1: Ja. Okay. Prettig weekend.
0: Dag.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 maal trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa

Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind. De maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en Zaltbommel over 14 kilometer met een half uur vertraging. A17 Dordrecht richting Roosendaal, tussen Roosendaal Noord en knooppunt de Stok, 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A58 van Breda naar Bergen op Zoom, tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met een kwartier vertraging. A73 vanuit Nijmegen tussen Beuningen en Kuik 12 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dan de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens een half uur vertraging. En op de N256 van Zierikzee naar Goes tussen de aansluiting met de N59 en Kodijnsplaat 4 kilometer file. Daar is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Dat geldt als een oorlogsmisdrijf. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer met een half uur vertraging. A17 van Dordrecht naar Roosendaal tussen Roosendaal Noord en knooppunt de Stok 6 met daar 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A4. A58 van Breda naar Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan de A59 naar Den Bosch tussen de Heide en knooppunt Zonzeel, naar 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De andere kant op richting het westen tussen Raamsdonk-Sfeer en Made 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. De A76 van de Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer en je bent er een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Romeinse erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken, de maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen.

Het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat 150 kilometer file. De langste file is dan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knoopend Empel. Een half uur extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Borren en afrit Maastricht Airport. 3 kwartier vertraging na een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 1 kwartier. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom voor Bergen-op-Zoom-Oost, 10 minuten. De A59 Ten Bosch richting Zierikzee tussen Ramsdonksveer en Made, 10 minuten vertraging, dan staat een vrachtwagen met pech. Op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Get Fresh at the Weekend. Dit is Club 45. Hallo! Jawel, hier is ze weer. Showing out. Ik kom weer eens uit de kast, uit de platenkast. Mel en Kim.
1: Het is vrijdag.
0: En het is vrijdag vandaag. Maar dat wisten jullie natuurlijk al, hè? Jawel.
1: Het is vrijdag.
0: Het is vrijdag, beetje regenachtig in Nederland en België. Maar wel een beetje lekker warm. Ja, het is niet zo koud in ieder geval, toch? Ik heb er zin in, jij ook?
1: Kom op, sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45.

Vrijdag is aan, Club 45 is aan, alles staat aan, hier de lampen staan aan en het is lekker warm in ieder geval. Ik heb het niet koud. Ik zit in een t-shirtje, ik heb net buiten in een t-shirtje gelopen. Ja, een paar regendruppels op mijn kop gehad, maar dat maakt allemaal niet uit. Het is zomer. Ja, tenminste, is het wel zomer? Nee, het is nog steeds geen zomer. Maar goed, het maakt verder niet uit en morgen dan wordt het een redelijk droge dag. Morgen heb ik ook een feestje buiten, dus dat moet ook wel, hè? Ja.

Rafaella Cara. En de titel die ga ik lekker niet uitspreken. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb geen behoefte aan ook. Want het is vrijdag en het begint eigenlijk een beetje warm hier in de studio te worden. Het is een beetje vreemd, want buiten is het helemaal niet zo warm. Maar hier in de studio, ja, het is, ja, wat zou ik zeggen? Gewoon een beetje warm eigenlijk. Ik heb heel veel plaatjes en we gaan zo meteen na de volgende plaat gaan we het over een nieuw wereldrecord hebben. Deze heb ik gevonden, die vond ik wel leuk. Baby, don't change your mind. Ja. Last night in the pips. Ken je hem nog van vroeger? Ja. Weet jij de tijd ook van Rafaella Cara, hè? Toen gingen we allemaal naar de disco, weet je het nog? Ja, die bestaan bijna niet meer, hè? De laatste disco's zijn een beetje aan het sluiten. Dat is wel heel erg jammer. Oh. Bakken platen moest je vroeger meenemen.

Baby, don't change your mind. En dat gaat eigenlijk ook een heel klein beetje over het volgende bericht. Want een Duitse vrouw heeft namelijk een Belgisch wereldrecord verbroken. Dat is jammer natuurlijk daar in België. Want ja, die hadden namelijk een record. En het ging over marathons lopen. En nou is Joyce Hübner uit Duitsland. Die heeft 367 dagen lang heeft ze elke dag een marathon gelopen. Moet je je voorstellen, een marathon. Hè? Dat is van 42 kilometer en een beetje. Hè? Ja, en dat doet ze elke dag. 42 kilometer per dag. Dan heb je niet eens de auto nodig. Ik bedoel, dan kan je gewoon zonder fiets en zonder auto door het leven. Dat is wel lekker goedkoop natuurlijk. Maar elke dag, 367 dagen achter elkaar, heeft ze dus gewoon een marathon gelopen. En ze is al niet klaar, want het volgende doel is eigenlijk, ze wil 495 dagen achter elkaar lopen. Dus dan heeft ze sowieso een super wereldrecord. Ja, ze is ook de enige vrouw ter wereld die gewoon dat voor elkaar heeft gekregen. Ze zegt ook van de titel wereldrecordhoudster, dat klinkt een beetje vreemd. Ik ben gewoon de hardloopster met de meeste marathons ter wereld op een rij. En dat klinkt veel indrukwekkender en eigenlijk heeft ze daar gewoon gelijk in. En haar grootste angst is eigenlijk kou. Want ja, kou en lopen en zo, dan raak je bezweet. En dat is gewoon, die winterse koude temperaturen, die zijn voor haar gewoon vooral onder het vriespunt. En dat snap ik helemaal. En ik dacht, weet je wat, we gaan voor haar een plaatje draaien. Ik vind het heel knap. Ik zou zelf nog niet eens één marathon willen of kunnen lopen. Ja, willen vooral ook niet. Maar Katie B heeft een plaatje gemaakt. Broken Record. En ja, Broken Record is niet in dit geval een kapotgevallen plaat zoals hier in de studio was gebeurd. Maar nee, gewoon een record dat verbroken is.

CCR, Creedence Clearwater Revival. Een van mijn topbands. Toen ik vroeger in een bandje zat, speelde ik deze nummers ook allemaal. Ja, dat was toen helemaal. Je probeerde dit gewoon ook allemaal na te doen. En we waren eigenlijk best wel redelijk succesvol. Nou, meer ga ik er niet over vertellen. Dat is helemaal niet belangrijk. Het is zoveel jaar geleden alweer. Laatste plaat en dan gaan we naar de rockschijf.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na drie maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende vier jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg. Er staat bijna 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Borren en Maastricht Airport. 3 kwartier extra reistijd na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. A17 Dordrecht richting Roosendaal voor knooppunt de Stok, 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten extra reistijd. A59 Den Bosch richting Zierikzee voor Maaden, 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A73 Nijmegen richting Venlo voor Venlo-Zuid, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ik heb weer een mooie gevonden van Status Quo. Rocking all over the world. Kom op, zet hem hard.
4: Zet je radio keihard.

0: Rob de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Mooie plaat, hè? Don't talk to the liar. Maar het vorige half uur hadden we het over chips, hè? En allerlei smaken die er waren. De bekende smaken die we allemaal hebben en zo. Wij hebben hem in ieder geval, die we in Nederland en België kennen. Maar er zijn wereldwijd zijn natuurlijk ook allerlei chips smaken. En er zijn eigenlijk een aantal smaken waarvan je je afvraagt van, is dat normaal? Een van die smaken is, en daar kan ik me nog bij voorstellen, is cheddar, bacon mac en cheese. Ja, met cheddar cheese dus, hè. Dus een bacon mac en cheese. Nou, dat je daar dus inderdaad chips voor kan maken met die smaak, dat snap ik toch nog wel. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook melkchocoladechips. Dat is gewoon echt dus chips overgoten met melkchocola. Nou, kan ik me daar nog heel een beetje nog op indenken, maar dan gaan we verder, hè. Rode bietenchips. Ja, dat bestaat ook, hè. Chips gemaakt van rode bieten. Dan heb je verder, en dan gaat het dus, ja, en dan wordt het draai. Brie chips. Chips met de smaak van brie. Ik moet er niet aan denken, want ik heb een hekel aan schimmel, kaas en dat soort dingen. Maar chips met brie smaak. Maar misschien zijn er onder jullie wel die we daar wel van houden eigenlijk. Het is meer in Azië dat verkocht wordt. Wat hebben we nog meer? We hebben chips met cappuccino smaak. Ja, het is ook van bekend merk in ieder geval. Maar chips met een cappuccino smaak. Ik snap niet, wanneer zou ik dat nou in ieder geval eten? Dan hebben ze ook nog chips met blauwe bessen. Ook allemaal van een bekende chipsboer. Dan hebben ze Pepsi chips. Ja, chips met de smaak van Pepsi Cola. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk? Cheeseburger chips is er dan ook. Nou, daar kan ik me wel weer wat bij voorstellen. Want dat is eigenlijk weer die beetje die eerste die ik eigenlijk noemde, hè? Dan hebben ze ook nog chips met de smaak van worstjes in bladerdeeg. Nou, heb ik helemaal geen idee. Worstjes in bladerdeeg, dan zou ik dus denken aan een aan een sausijzenbroodje of iets dergelijks. Zo ongeveer zo'n smaak zit er dan aan. Ja, dat soort dingen. Zalm sushi chips bestaat ook. Ja, de smaak van zalm sushi. Kan ik me nog wel heel klein beetje indenken. Maar wat denk ik bijvoorbeeld? Ja, dan hebben we een bekende tv-star in Nederland met augurken. Augurken chips, het bestaat echt serieus. Niet in Nederland, maar het bestaat echt. Augurken chips. Dat komt dan een beetje in de buurt eigenlijk met die sour cream. Hè? Want die zit ook, het is ook zo zuur. Maar wat denk je bijvoorbeeld van chips met de smaak van kaneelbrood? Het bestaat echt serieus. En allemaal van bekende merken. Hè? Dan hebben we het over Lay's en Pringles en Doritos en dat soort merken. Die brengen dat uit. Wat denk je bijvoorbeeld chips met kaneel en suikersmaak? En witte chocola en pepermunt chips? Het bestaat echt waar, serieus. Wasabi gember chips, nou daar kan ik me wat bij indenken inderdaad. Wat denk je van tosti met ketchup chips? Het bestaat, serieus, echt. Rode kaviaar chips, dat is echt iets wat in Rusland verkocht wordt. Shawarma chips, kan ik me wat bij voorstellen. Avocado chips, afschuwelijk lijkt me dat, werkelijk. Kip en wafel chips, dus dat niet alleen die kip die ik had, maar kip. Ja, een kipsmaak met wafels. Weet je, van die zoete wafels, hè? Dat soort dingen. Weet je, die kent hij wel, die ronde wafels. Kip met wafelsmaak in Engeland. Ja, echt serieus. Knoflookboter croquille-chips. Ja, de croquille-chips. Nou, die croquilles die mag van mij weglaten. Dat zijn schelpdieren volgens mij. Maar knoflookboter, nou ja, knoflookchips hebben. Maar dat soort smaken. Het is toch absurd eigenlijk, hè? En er zijn nog veel meer smaken. Echt veel meer. Maar dit zijn echt van die achterlijke smaken. Ik denk van, wie gaat er nou augurkenchips eten of zo? Maar dat is dan nog tot daar aan toe. Maar brie chips en chocoladechips kan ik me bij de tenen voorstellen. Maar kippen en wafelchips. Kip wafelchips. Wat voor smaak moet dat zijn?

kip of de smaak van wafels? En wat is het nou? Ik weet één ding zeker. Kippenchips is niet te vreten. Om het maar even grof te zeggen. En wafelschips, zoete wafels. En dan een gecombineerd met kip. Ik snap er nog steeds niks van. Ik begrijp het helemaal niet. Ik snap het niet. Lijkt me afschuwelijk.

0: Zo, maar ik zit me nog steeds te verbazen over augurkenchips en dat soort dingen. En aan die rare smaken. Vooral kip met wafelsmaak. Ik heb nog nooit echt waar. Die combinatie, ik kan er helemaal niks mee. Het is tijd voor Bart van Leeuwen, want die zit hier ook eigenlijk een beetje aan te gapen van waar heb jij het over? Maar het bestaat echt. Dus Bart, ga je gang maar. Dan ga ik ondertussen even kijken wat ik nog meer over chips kan vinden. Maar eigenlijk heb ik niet meer veel trek in chips op dit moment. Dat is onvoorstelbaar. Dus Bart, aan jou de beurt. Ja, ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ze hebben er geen idee van hoe het echt met me gaat of wie ik echt ben. Ze weten niet eens wat er in mijn hoofd omgaat. Dat ik eigenlijk altijd de slechterik ben en dat ik diep van binnen me zielsongelukkig voel. Niemand gelooft dat, omdat ik ze elke keer op het verkeerde been zet. Mensen denken dat alles goed met me gaat. Ik zie er goed uit, ik lach altijd en sta zelfverzekerd in het leven. Ze weten niet hoe het voelt om gehaat te worden en te worden betrapt op het vertellen van leugens. Dat is wat mij net overkomen is. Ik ben door de mand gevallen bij die ene persoon. Die ene persoon waar ik echt van hou. Reken maar dat ik terugsla. Want ook al weet niemand wat er echt in mijn hoofd omgaat, het is dit keer niet mijn schuld dat het zover gekomen is. Het komt allemaal door jou. En dat zal ik je laten voelen ook. Denk maar niet dat ik je iets zal laten merken van mijn pijn en mijn ellende. Je hoeft dan ook absoluut geen medelijden met me te hebben. Of ben je van plan me nog net op tijd te redden voordat het te laat is? Als ik mijn vuisten bal, zorg je er dan voor dat ik mijn handen net op tijd weer openvouw? Dat ik ze net op tijd weer ontspan, voordat ik ze ga gebruiken en mijn zelfbeheersing verlies? Ik word bijna vrolijk als ik denk aan de wraak die ik op je ga nemen. Ik moet mezelf zielige verhalen gaan vertellen, omdat ik bang ben dat ik zelfs te vrolijk word.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotovernesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd.

Het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Sint-Joost en Knoopend Kerensheide een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Roosendaal en Knoopende Stok een kwartier vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Grubbevorst en Venlo een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 4, 3, 2, 1, 0. Club 45. Jawel, we zijn halverwege het programma. Ik heb een verse bak thee. Ik heb wat chocolaatjes bij. Ik heb alle lekkere dingen. Hey, hey, hey.
1: Hallo.
0: Hallo, daar zijn we weer.
2: Rob de Graaf.
0: Bam, het is tijd. Echt waar. Het is tijd, halverwege het programma. De wind waait door de ramen. Oh nee, die waait langs de ramen. Zo, we gaan er eventjes lekker weer het tweede uur in. Je weet, je mag dansen, springen, zingen, alles mag. Als het maar een beetje gek is. Kom op, leef, geniet, doe leuke dingen. Het is vrijdag.

Bam! Ik mis eigenlijk die donderslag aan het laatste stukje eigenlijk. Ja, want het is weekend, hè. Want ja, echt waar. Ik heb het de laatste ook over gehad, hè. Het vrijdaggevoel. Het is alweer...

0: heerlijk. Echt lekker op de radio en programma's maken, plaatjes draaien en dat soort dingen. Ik vind het zo prachtig eigenlijk. Heerlijk.
1: Hier start je weekend. Club 45.
2: De melody.
0: En ik heb er zin in. Elke week weer. Ik vind het zo mooi. Elke week, elke vrijdag op de radio. Prachtig toch? Ik hoop dat jij er ook een beetje plezier in hebt. Je mag dansen, hè? Kom op, hè, dans. Maakt niet uit waar je bent. Voor mij zit je op de wc, nou, dan kan je niet dansen. Maar als je dan klaar bent of zo. Of ben je in de supermarkt. Misschien lig je wel in het zwembad ergens. En Gran Canaria, dat kan ook, hè. Of de Spaanse Zuidkust. Ik heb geen idee waar je zit te luisteren. Of misschien wel in Griekenland.
2: Mr. DJ.
0: Zet hem lekker hard, kom op. Laat die bassen, die speakers dreunen.

gaan het zo meteen hebben over het woord krokodil. Dus na de volgende plaat, het woord krokodil. Heb je wel eens afgevraagd wat voor raar woord het eigenlijk is? Krokodil. Ga er maar eens even over nadenken. Zo meteen hebben we het erover. En dan bedoel ik niet dat beest, maar gewoon het woord. Krokodil. Dat is eigenlijk een raar woord. Als je niet wist dat er zo'n beest aan vast zat, het woord krokodil. Wat

Dream. Ja, echt, s'nachts dan word ik wel eens wakker en denk ik heb gedroomd. Maar ik weet dan, ja, op dat moment weet ik eigenlijk niet meer waar het over ging. En zeker 's morgens al niet meer. Er zijn mensen die weten dan 's morgens eigenlijk nog wat ze 's nachts gedroomd hebben. Dat vind ik best wel heel erg knap eigenlijk. We zouden het hebben over het woord krokodil, hè? Ja. Het woord krokodil, hè, dat komt, ja, het heeft verschillende betekenissen. Het verwijst naar een groot waterreptiel. Dat kennen we natuurlijk allemaal natuurlijk. Hè. De orde van de reptielen, daar komt het uiteindelijk uit. Maar we weten niet hoe de beest eruit ziet. Maar krokodil wordt ook wel gebruikt als naam voor een langzaam bewegende rij mensen of voertuigen. Wij noemen dat file, maar in andere landen waarschijnlijk noemen ze het krokodil. Ik heb werkgene nooit van gehoord. Of een archaïsche betekenis van iemand die hypocriet rouwt. Nou, dat is helemaal iets, daar ga ik al helemaal niet meer op in eigenlijk. Het is in ieder geval een slangwoord voor een drugs, desomorfine. Desomorfine? Morfine ken ik wel, maar desomorfine, ik heb werkelijk geen idee. En uiteindelijk de huid van een schubachtig beest in ieder geval. Dat desomorfine trouwens, het geeft ook je huid een schubachtig uiterlijk. Dus wil jij lijken als een krokodil, dan moet je daar verslaafd aan raken. Maar doe dat maar toch eventjes niet. Iets met een krokodil. Ja, deze.

Heb jij trouwens de boodschap al gedaan voor het weekend? Want de prijzen blijven natuurlijk maar stijgen. En dan denk je natuurlijk van, oké, dan ga ik nog op de aanbieding af. En als je naar die aanbieding gaat kijken, denk je van, hé, dat is apart. Wat nu in de aanbieding is. Dat was er vorig jaar de normale prijs. En daar ging dan een aanbieding overheen. Dat is heel apart. We hadden bijvoorbeeld blikken soep. Ik zal de keten niet noemen. Maar die blikken soep, die waren vorig jaar waren dus iets van 1,29. En in de aanbieding 99 cent. Dan denk je, ook mooi hè. Dus dan koop je een lading van die blikken soep. Want ja, die zijn altijd natuurlijk wel welkom. En die blijven heel lang goed natuurlijk. Maar op een gegeven moment zijn we bijna een jaar later. En die aanbieding die was er laatst weer. En toen was die ineens was die niet meer van 1,29 voor 99. Maar nee, hij was van iets van 1,39 voor 1,19 euro. Ik denk, 1,19 euro, vorig jaar was het 99 cent. En dan denk ik van, oké, een blik soep, is dan een blik soep zoveel in waarde gestegen of zo? Ik bedoel, die blikken soep uit de kelder, zijn die dan zoveel waard geworden? Dat zou natuurlijk ook allemaal kunnen. Hè? Ik bedoel, ja, alles wordt natuurlijk meer waard. Misschien als ik de hele kelder vol met soep zet en elk blik volgend jaar een dubbeltje duurder is, dan is het natuurlijk ook wel een beetje een goudmijntje. Ik ga er eens over nadenken hoe ik dat kan doen. Want ik bedoel, ja, ik kan natuurlijk wel goud gaan kopen. Maar goud zit al een beetje ergens op de maximumprijs, zilver ook. Maar misschien blikken soep. Ze zeggen toch ook dat je je voor moet bereiden op een ramp. Nou, als je dan die kelder vol met blikken soep hebt, dan kan je ook nog eens een keer wat uitdelen eigenlijk. Als er een keer iets is en de buren hebben bijvoorbeeld geen soep of zo. Of er zijn misschien mensen die hebben helemaal geen soep. Kan je gewoon een blik soep weggeven? Wat maakt mij dat dubbeltje eigenlijk uit? Het maakt me helemaal niks uit. Maar het blijft wel vreemd, hè? Iets in de aanbieding wat dan duurder is dan vorig jaar. Sterker nog, als het in de aanbieding is, dat dan dezelfde prijs is als vorig jaar zonder die aanbieding.

Heb jij een bed met veren? En dan bedoel ik eigenlijk een veren dekbed. Want ik ga me niet meer voorstellen dat een matras veren heeft. Ja, van die metalen veren. Maar dat is toch iets anders volgens mij. Grandma's Featherbed.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg en staat 200 kilometer file in totaal. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur extra reistijd. A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Wessum en Echt. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een kwartier. De A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal Noord en Knopen de Stok 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Hij is een hele leuke Metallica, Sad But True.
4: Zet je radio keihard.

elke keer hier vragen als ik binnenkom van wanneer krijg ik mijn geld. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ze zijn soms wel een beetje laat met betalen hier. Ja, en dan moet ik mijn plaatjes draaien, in het zweet werken, helemaal naar de studio komen. En dan moet ik me hopen eigenlijk dat ik genoeg geld heb om het weekend door te komen. Ja, daar schrik je van, hè? Nou, dat is me goed ook, maar het is niet waar. Nee. Ik word hier best wel redelijk goed betaald, in ieder geval. Het kan altijd beter, natuurlijk. Overigens, Miss Montreal, die ken je wel, hè? Ja, nou, in ieder geval, Sanne, die treedt regelmatig op. Dat weten we ook allemaal. Maar ze heeft ook iets speciaals. Af en toe zijn er mensen die bij haar op het podium komen om iemand te huwelijk te vragen. 2 jaar geleden was het er ook bij, toen gebeurde dat ook. En toen zei iemand ja. Alleen, het kan ook wel eens een keer misgaan. En dat gebeurde dus laatst voor een volle AFAS Live. 6.000 bezoekers die keken mee hoe iemand vroeg op het podium: mag ik nog 1 keer aan jou vragen, wil je met me trouwen? Ja, en wat gebeurde? Die man ging zelfs op zijn knieën, maar zijn partner die schudde haar hoofd en ze wees hem af. Ja, Miss Montreal wist ook niet wat ze er mee moest, maar in ieder geval doorgaan met de show. Achteraf kon ze het wel om lachen en zo. Maar die vrouw die zegt eigenlijk van: ja, maar luister, er is tussen ons zoveel gebeurd. Voorlopig ga ik echt nee zeggen. Dat kan ik niet. En daarmee heeft ze eigenlijk toch wel eventjes een beetje record gebroken. Want heel veel mensen zeggen van: het is toch wel knap dat ze voor zo'n volle zaal gewoon nee durft te zeggen. Nou, en kijk, en daar gaat het uiteindelijk om. Je moet gewoon nee durven zeggen in het leven. En niet anders dan dat. Goed, we gaan het tempo een beetje opvoeren. Ja. Laatste 20 minuten, een beetje herrie op de radio.

die afvalt. Ik hoop het niet. En de temperatuur gaat weer omhoog. Het is vandaag misschien een heel klein beetje aan de koude kant. Want morgen is 21, 22, 23, 24 graden. Ja. Het kan verkeer, hè? En zondag ook. En dan hebben we de maandag dan gaan we weer naar de baas. En dan wordt het weer wat minder. Hè. Ja, dan gaat de temperatuur weer iets omlaag. Maar je weet het niet. Het kan allemaal weer veranderen. We zijn per slotverrekening nog niet eens in staat om een half uur vooruit te voorspellen. Ja, vroeger hadden we Jan Pelleboer en zo. En die jong, weet je wel, uit Gorendijk. Ja, die konden er wel van. Die wisten het allemaal. Maar tegenwoordig, die computers, nee. Is allemaal niks.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Vier bemanningen.

Leden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De vier Crew 12-astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt, ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd.

Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staan nog 180 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een kwartier. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Harestein en Werkendam 3 kwartier extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

vrijdag met een beetje mazzel is jouw weekend zo net begonnen. Dit is Naar Huis, de Beverlandse avondshow. Tot aan 7 uur omstreek omroep de Beverlanden. En begonnen vandaag met een plaat uit 1992. Bon Jovi en In These Arms. Het is vandaag 5 juni en we gaan eens even kijken naar de wereldgebeurtenissen. In 1967 begint de Zesdaagse Oorlog tussen Israël en de Arabische buurlanden. En een jaar later, 1968, dan wordt Robert F. Kennedy, de broer van de vermoorde president John F. Kennedy, neergeschoten in Los Angeles. Een dag later zou hij komen te overlijden. De verjaardag van vandaag, waar staat er taart op tafel? Bijvoorbeeld bij Kenny G, de man die je wel kent van het mooie Songbird. Hij wordt 70 jaar. Ellen Foley, zij wordt 75. En Barbara Gaskin viert vandaag haar 76ste verjaardag. Mocht jij vandaag jarig zijn, dan namens het hele team van Streek Omroep.

Uit de hitlijsten van dit moment Offenbach en Miles Away. En daarvoor de jarige Ellen Foley. En een van haar is What's a Matter Baby. Om erbij kwart over vijf. Ruim kwart over vijf geweest zelfs. En dat betekent tijd voor het weekendweerbericht. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft grotendeels droog, al is een lokale bui niet helemaal uitgesloten. Met temperaturen rond de 20 à 22 graden is het prima weer om er naar buiten te gaan. Er staat een matige westelijke wind. Ook zondag laat een vriendelijk beeld zien. Er zijn geregeld zonnige perioden en het blijft naar de verwachting op de meeste plaatsen droog. Temperatuur loopt op de zondag op naar 22 à 23 graden bij een zwakke tot matige wind. Kortom, een aangenaam weekend met veel droge perioden, af en toe zon en temperaturen die prima passen bij begin juni. En misschien leuk om erop uit te gaan met de fiets of gewoon lekker niets doen in de tuin.

draaide zo net voor jou Jason Derulo en Breathing. Lekkere zonnige plaat en een van de weinige platen waarop hij zichzelf niet aankondigt. En dat vind ik eigenlijk wel prettig, want iedere keer roepen dat hij Jason Derulo is, dat is ook een beetje overbodig. Daarvoor hadden we de Nederlandstalige plaat van dit uur, Maan en Snelle en Blijven Slapen. Goed nieuws voor Zeeuwse bedrijven die wachten op een stroomaansluiting. Nog eens 173 bedrijven en instellingen kunnen sneller worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Volgens netbeheerder Tennet en netbeheerder Stedin is er extra ruimte ontstaan doordat bedrijven hun stroomverbruik beter spreiden over de dag. Ook hebben sommige bedrijven vrijwillig hun gereserveerde capaciteit verlaagd. Eerder konden hierdoor al 61 bedrijven van de wachtlijst worden geschrapt. Op dit moment wachten nog zo'n 150 bedrijven op een nieuwe of zwaardere aansluiting. Volgens de netbeheerders blijft uitbreiden van het stroomnet op de lange termijn beslist noodzakelijk. Het is bijna 5:30 geworden. Dat betekent tijd om even

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment ligt inmiddels achter ons. In het zuiden van het land staat nog ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A17 Dordrecht richting Roosendaal voor knooppunt de Stok een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland een uur extra reistijd. En in Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Love Bites Back. Klinkt ontzettend Amy Winehouse-achtig. En die Lucinda komt uit Engeland. Manchester, om precies te zijn. En ze heet eigenlijk Lucille Hopkins. Van zaterdag 20 juni tot maandag 29 juni rijden er geen treinen tussen Bergen op Zoom en Goes. ProRail die voert in die periode namelijk werkzaamheden uit aan de Zeeuwse lijn. Er wordt onder meer gewerkt aan spoorvernieuwing en aanpassingen voor het mogelijk maken van extra intercity treinen in de toekomst. Reizigers die moeten rekening houden met vervangend busvervoer van de Nederlandse spoorwegen en een extra reistijd van ongeveer een half uur. Later in dit jaar is het nog een keer dikke pret op het spoor, want in een periode van 14 tot en met 23 november rijden er ook geen treinen tussen Goes en Bergen op Zoom. Nou, mocht je met de trein op pad moeten, misschien kun je beter...

Volgens mij het beste wat Nick en Simon nooit hebben gedaan. Stoppen met samenwerken en soloplaten gaan maken. Dit was Nick Schilder en Dancing Alone. Daarvoor hadden we Zetsol en Rose Vincent. Ook een nieuwe plaat van dit moment. En ik moet zeggen, het is mooier geworden. It's You. Je moet het misschien een paar keer horen, maar dan is het zeer zeker de moeite waard. Even naar New York doen we samen met Somber. Home.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jette is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te

dichten. De vier Crew 12-astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken.

Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan nog 70 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afritkerk Driel een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: playtrack van deze week. Rewind this. Zo heet die, Rewind, de nieuwe single van Clay Aiken.
1: Naar huis. De Beverlandse avondshow.

Harry Simon heeft in de loop van de jaren best wel afwisselende muziek gemaakt. En dit was er een die eigenlijk een beetje buiten het potje viel, maar toch wel heel erg leuk. You Know What To Do. En voor Sam Smith en van Sam deden wij op deze vrijdagavond nog een keertje restart. Als begin van deel 2 van Naar Huis. Dik kwart over zes en dat betekent tijd om even te gaan kijken naar het weekendweerbericht voor de Beverlanden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft grotendeels droog, al is een lokale bui niet helemaal uitgesloten. Met temperaturen rond de 20 à 22 graden is het prima weer om er naar buiten te gaan. Er staat een matige westelijke wind. Ook zondag laat een vriendelijk weerbeeld zich zien. Er zijn geregeld zonnige perioden en het blijft naar verwachting op de meeste plaatsen droog. Temperatuur loopt dan op naar zo'n 1 à 23 graden bij een zwakke tot matige wind. Kortom, een aangenaam weekend met veel droge perioden, af en toe zon en temperaturen die prima passen bij begin juni.

0: 1992, toen had Sophie B. Hawkins een hele grote hit met dit. Damn, I wish I was your lover.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: En voor een hele toepasselijke van Suzanne en Freek, die hele grote hit van hun als het avond is. En dat is het, ondanks dat het nog gewoon lekker licht is. En daar hou ik wel van, hoor, van avonden die licht zijn en een beetje een lekkere temperatuur erbij. De coalitievorming in de gemeente Borselen die heeft een onverwachte wending genomen. De samenwerking tussen de lokale partij Borselen, SGP, ChristenUnie en het CDA die gaat niet door. Aanleiding is het afhaken van de beoogde LPB-wethouder Ad Martens. Volgens CDA en SGP ChristenUnie wist de lokale partij Borselen al langer dat Martens niet beschikbaar was, maar werd dat pas laat medegedeeld. Daardoor is het vertrouwen tussen de partijen beschadigd, zo zeggen CDA en SGP ChristenUnie. CDA en SGP ChristenUnie richten zich nu op pro-Borselen als mogelijke coalitiepartner. Formateur Kees Pillen die onderzoekt de mogelijkheden. Door de nieuwe onderhandelingen loopt de formatie enkele weken vertraging op. De presentatie van een nieuw bestuursakkoord staat voorlopig gepland op 9 juli. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines. Doen we samen met de nieuwe Chaka Khan, Chaka Zilla.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A17... Dordrecht richting Roosendaal, voor knopen de Stok, 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier. Op de A67 Venlo richting Eindhoven, tussen Afrit Diesel en Asten, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heel groot hit van hem was natuurlijk Rente, joh. Maar deze vond ik ook eigenlijk altijd heel erg mooi. Canada, daar komt hij vandaan. Deze van Bryan Adams. En van Bryan deden wij Do I Have to Say the Words?
1: De Beverlandse.

Helaas veel te vroeg overleden deze Whitney Houston. Wij deden I Wanna Dance With Somebody. Daarvoor hadden we Miles Smith en Neil Horan, Drive Safe. En mocht je op dit moment nog in de auto zitten, rij inderdaad alsjeblieft een beetje voorzichtig om een leuk begin van je weekend te beginnen. Veel inwoners van Goes die ergeren zich aan zwerfafval op straat. Dat blijkt uit een rondvraag die wij deze week deden bij een grote supermarkt in Goes tijdens de Week Zonder Afval. Volgens inwoners is het vooral een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Afval hoort in de prullenbak of mee naar huis genomen te worden, zo vinden de meeste mensen. Toch ruimt lang niet iedereen afval van een ander op. Veel mensen die vinden dat degene die de rommel maakt dat ook maar moet opruimen. Vooral rond fastfoodrestaurants ligt volgens inwoners veel afval. Over oplossingen verschillen de meningen. Sommigen die willen meer afvalbakken, anderen die zien meer in strengere handhaving en hogere boetes. Eén ding is duidelijk, vrijwel iedereen die stoort zich aan het zwerfafval, maar niet iedereen die voelt zich verantwoordelijk om het op te ruimen. Nou, onze ploeg van de redactie heeft ook een hele leuke video over dit onderwerp gemaakt. Han van Beem die stuurde u naar de supermarkt. Niet om afval te maken, maar om even mensen aan te spreken wat zij er nu van vonden. Je kunt de reportage terugvinden op onze website. En verder staat hij op onze socials, zoals Facebook en Instagram. En je kunt het ook allemaal terugkijken op ons eigen YouTube-kanaal. En dat is @omroepdebevelanden.nl. Verder met de muziek hierin naar huis, de Bevelandse Avondshow. Want ik heb er nog een paar voor je klaar liggen, hoor. De eerste, dat is deze van

Alesso en Zara Larsen. En ze komen allebei uit Zweden. Dus de collectie was gauw gelegd. We draaiden van hun words. Daarmee weer bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Ruis erop zit. Zo meteen na 7 uur Henk de Kiewit met zicht op zaterdag. Ik wens je een heel fijn weekend. Wat mij betreft graag tot maandag. Laat je achter met Toto en de 1000 Years.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld, maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond iets over 7 en dat betekent tijd voor Zicht op Zaterdag, editie 5 juni 2026. Van harte welkom bij de show. En voordat ik verder ga, ga ik even twee mensen feliciteren. Kunnen ze ook niet meer nadragen dat ik dat niet heb gedaan. Waarschijnlijk luisteren ze allebei niet, maar ja. Als eerste mijn zus Reini, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En als tweede mijn goede vriend Guido, helemaal uit Almere. Dus de kans dat die luistert is misschien nog wat kleiner. Allebei van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Zo, hebben we dat gehad, gaan we nu over tot de orde van de dag. En dat is de show tot aan net voor negenen. Allerlei lekkere muziek die nooit een hit is geweest, maar zeer zeker wel de moeite waard is wat mij betreft. En dat doen we vandaag met muziek vanaf 1976 tot en met 2026... uit België, Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Nederland en de Verenigde Staten. Ja, ik heb er weer zin in. Hopelijk jullie ook. Waar openen we mee? Even spieken, wat was het ook weer? Oh ja, Keoma. Niet te verwarren met Kaoma, die van de Lambada. Dit is Keoma, een Finse band. En je hoorde ze met Hidden Things. Gaan we door met muziek uit... sorry. Uit Amerika. Ja, wat mij betreft gitaargeluid herkenbaar uit duizenden. De beste man treedt nog steeds op, maar het zal toch ook niet meer zo heel lang duren. Denk hij zo ver door de 70 als hij al niet in de 80 is. Santana, It's a Jungle Out There. Daar heeft hij dan wel weer gelijk in.

in het dagelijks leven. Sandra Ann Lauer op het podium gebruikt ze alleen de naam. Sandra, ze komt uit Duitsland en had in 1985 verwierf ze grote bekendheid met haar hit I'll Never Be Maria Magdalena. Maar ze heeft nog veel meer leuke liedjes op de plaat gezet, wat mij betreft. Waaronder dit, Heaven Can Wait, hoor je. Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar ze was in ieder geval ooit getrouwd met Michael Cretu. Die naam zeg je misschien niet zo heel erg, maar als ik dan zeg dat de man is die schuil gaat achter Enigma, dan gaat het je waarschijnlijk al heel veel meer zeggen. En ik moet zeggen, in sommige van de muziek van Sandra is het ook, zijn invloeden duidelijk te horen. Niet dat het erg is wat mij betreft. Door naar het volgende. Ja, dit is wel een leuke. Ik had Jimmy Eat World aangevraagd met Distraction. Blijkbaar had Marcel tussen al zijn druktes door misschien net niet helemaal goed gelezen of gezien. Of maakt niet uit. Hij heeft een andere van Jimmy Eat World klaarstaan. Disintegration. Maar weet je wat? Die is ook gewoon lekker. Dus die ga je krijgen.

0: thank you.
1: Nou, graag gedaan, heren van de Elevators. Elevators, de Alligators moet ik zeggen. Dat is waarna je luistert. My Little Girl in de live-uitvoering uit 1999. De band komt uit Denemarken, misschien niet het allereerste land waaraan je denkt als je dit soort muziek hoort. Maar ja, waarom ook niet? Blues is en wordt overal gemaakt. En zo hoort het ook. De volgende plaat gaan we een hele andere kant uit. Die is, gaan we een beetje ja, de disco-kant op. Ja. Nou ja, een beetje behoorlijk de disco-kant op. Jesus Loves You. En dan moet ik altijd denken aan een sticker die ik ooit zag of een t-shirt, ik weet niet eens meer. Jesus Loves You, Everybody Else Thinks You're a Jerk. Maar in dit geval hou het gewoon bij de artiestennaam Jesus Loves You.

Ja, mocht je nu denken, hey, ik ken dat nummer en volgens mij klinkt dit iets anders. Dat zou kunnen. Dit was namelijk de Ten Glorious Years mix uit 1999. Het origineel komt uit 1989, maar ach. Kniezoor die daarop let wat mij betreft. Even kijken hoor, 19:44. Ja, dan weten jullie al hoe laat het is. Dan is het zo ongeveer tijd voor het eerbetoon van de week. En ook deze week heb ik er weer een gevonden voor je. Want vandaag in 2002 overleed Douglas Glenn Colvin. Een naam die misschien niet heel veel bellen doet rinkelen. Maar als ik dan zeg dat de persoon was die schuilging achter het karakter Didi Ramone, dan gaat het waarschijnlijk al heel veel meer zeggen. Hij was een Amerikaans muzikant, bassist, af en toe ook liedzanger en een van de oprichters van de legendarische punk-rockband The Ramones. Gedurende het hele bestaan van de band was hij de meest productieve tekstschrijver en componist en hij schreef heel veel van hun bekendste nummer. Hij werd geboren op 18 september 1951 in Fort Lee, Virginia. Hij was de zoon van een Amerikaans soldaat en een Duitse vrouw. En toen hij nog een baby was, verhuisde het hele gezin naar West-Berlijn, toen nog West-Duitsland, vanwege de militaire dienst van zijn vader. Door de militaire loopbaan van zijn vader moest het gezin daarna ook nog regelmatig verhuizen. En als gevolg van deze vele verhuizingen had Douglas, zoals dus zijn echte naam is, een eenzame jeugd met weinig echte vrienden. Zijn ouders scheiden van elkaar toen hij een tiener was en hij bleef in Berlijn tot hij 15 was. Toen verhuisde hij samen met zijn moeder en zus Beverly naar Forest Hills en dat is een wijk Queens, New York, om te ontsnappen aan zijn alcoholische vader. Daar ontmoette hij John Cummings en Thomas Elderly, later Johnny en Tommy Ramone genoemd, die toen in een band speelden die de Tangerine Puppets heette. En die bandnaam komt van een liedje van Donovan. Colvin, later dus Didi Ramone en Cummings, later Johnny Ramone, raakten al snel bevriend aangezien ze allebei buitenbeentjes waren in hun middenklassebuurt. Na een mislukte gitaaraudities voor television in 1973 haalde Johnny Didi over om in 1974 een eigen band op te richten met de toenmalige drummer Jeffrey Hyman, later Joey Ramone genoemd. Didi wilde aanvankelijk naast gitarist samen Johnny ook de leadzanger van de band zijn, maar moest overschakelen naar bas toen hun vriend Richie Stern, die ze had ingehuurd als bassist van de band, niet in staat bleek het instrument te bespelen. Joey nam later de zangpartij over nadat Didi had besloten dat hij niet langer dan een paar nummers leadzang kon zingen, omdat zijn stem dan kapot ging. Didi bleef echter het tempo van elk nummer aftellen met zijn kenmerkende razendsnelle 1, 2, 3, 4. Het was Didi die als eerste voorstelde om de band The Ramones te noemen nadat hij had gelezen dat Paul McCartney zich in hotels vaak onder de schuilnaam Paul Ramone liet registreren. Hij voegde een E toe aan het einde van de achternaam en de bandleden waren het er allemaal over eens om met de achternaam Ramone aan te nemen als teken van hun eenheid. Begin jaren 70 werkte Didi bij het Bureau of Advertising, gevestigd aan Lexington Avenue in Manhattan, New York. Het bureau dat later werd omgedoopt tot de Newspaper Advertising Bureau promootte kranten als het beste medium voor advertenties. Hij werkte ongeveer een jaar als drukkerijmedewerker in de kleine interne drukkerij van het bedrijf. Vanwege zijn creatieve talenten bracht hij wanneer hij kon tijd door met de grafisch ontwerpers op de kunstafdeling van hetzelfde bedrijf. In 1973 raakte Colvin bevriend met Arturo Vega, een Mexicaanse kunstenaar die naar New York was verhuisd. En gedurende het hele bestaan van de Ramones een naaste medewerker van de band zou worden. Vega, die officieel hun artistiek directeur werd genoemd, ontwierp het beroemde logo, hield toezicht op podiumverlichting en vervulde andere taken waar nodig. 30 maart 1974, het eerste optreden van de Ramones voor publiek. En het vrij snel kort daarop volgende debuutalbum van de band Ramones, gewoon gemakshalve genaamd, werd door rockcritici positief ontvangen. Echter, commercieel was het niet echt een succes te noemen. In de Billboard albumlijst kwam de plaat niet verder dan nummer 111. Didi schreef mee aan een groot deel van het repertoire van de Ramones, zoals 50 Third and Third. Een nummer over een mannelijke prostituee op 33rd Street en 3rd Avenue in Manhattan. Naar verluid gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Glad to see you go, geschreven over zijn toenmalige vriendin, een stripper en mededrugsgebruiker met een onvoorspelbaar karakter. It's a long way back and Chinese rocks zijn ook van zijn hand. En zo schreef hij nog veel meer. Er staat hier nog, ik heb nog een heel lijstje had ik opgeschreven, maar dat ga ik allemaal niet opnoemen.
Nadat hij in 1989 de Ramones had verlaten, bleef Didi nummers voor hen schrijven en droeg hij aan elk van hun albums minstens 3 nummers bij. De erkenning van het belang van de band groeide in de loop van de jaren en de Ramones stond op nummer 26 in de lijst van het tijdschrift Rolling Stone met de 100 grootste artiesten aller tijden en op nummer 17 in VH1's 100 grootste hardrockartiesten. In 2002 werden de Ramones door Spin uitgeroepen tot op 1 na beste band aller tijden. Ja, wie was dan de beste band aller tijden? Wellicht kun je het wel raden, dat was de Beatles. Didi was aanwezig toen de Ramones in 2002, het eerste jaar dat ze daarvoor in aanmerking kwamen, en niet lang na het overlijden van liedzanger Joey werden opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Didi feliciteerde zichzelf daarbij op humoristische wijze tijdens de ceremonie. In 1978 trouwde Didi met Vera Boldis en volgens Boldis zette Didi's worstelingen met psychische problemen en drugsverslaving de relatie van het paar ernstig onder druk. Uiteindelijk leidde het ook tot een breuk in 1990. Althans, in 1990 gingen ze uit elkaar en in 1995 scheiden ze definitief van elkaar. Didi Ramone werd op de avond van 5 juni 2002 dood aangetroffen in zijn huis in de wijk Hollywood in Los Angeles. Uit de autopsie bleek dat een overdosis heroïne de officiële doodsoorzaak was. Hij zou optreden in het Majestic Ventura Theater. Dat optreden werd uiteindelijk een herdenkingsconcert ter ere van hem. Ja, Ramones, een legendarische band, dus daarom zeer terecht dat Didi Ramone het eerbetoon van de week krijgt. Hier zijn de Ramones met misschien wel een van hun bekendste Blitzkrieg Bop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Lihanna, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Lihanna. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonisti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vast zit.

Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show. Uur 2, Zicht op Zaterdag, editie 5 juni 2026. Tot net voor 9 en ben ik nog bij je met een, ja, mij betreft, lekkere muziekmix van allerlei stijlen, jaren, landen. Die dus nooit een hit zijn geweest in ons land. Want dat is, mensen die vaker luisteren weten het. A, het moet lekker klinken. B, het mag geen hit zijn geweest in ons land. Dan komt het in aanmerking voor de show. En ja, ik draai echt wel eens een keer een speciale remix van een nummer wat wel een hit is geweest. Of een mooie live versie of een akoestische versie. Maar de versie zoals die gedraaid wordt is dus nooit een hit geweest in ons land. Dat geldt ook voor de openingsplaat dus van dit uur. En die kwam uit Canada, 2024. Unleash the Archers van Toma. En ik, als je het wil googlen, het wordt heel raar geschreven. Ik ga het echt even niet nadoen, maar misschien dat je, als je gewoon fonetisch spelt, dat je op de goede site komt. Moet dan ook gewoon een lekker liedje en een goede opening van uur 2. Gaan we door met een band die zijn naam niet helemaal eer aan doet. Want de band luistert naar de naam Seagulls, maar je raadt het al, er zit geen gul in. Maar hier zijn ze wel op streekomroep de Beverlanden met I Want You To Know Me.

Henk de Kieniet. Streekomroep de Beverlanden.

Het origineel van Casey and the Sunshine Band was een dikke hit, maar deze coverversie van Dead or Alive, die dus niet. That's the way I like it. Dead or Alive dus. Gaan we door met een band die ooit begon onder de naam Altered Five. En op een gegeven moment werd dat de Altered Five Blues Band. Waarom precies, dat heb ik niet weten te vinden. Misschien dat er nog een band was die zo heette. Of misschien vonden ze het gewoon beter klinken. Hier zijn ze met Dare Me To Do It.

Dezelfde thuisstad als Pearl Jam. En wat ze nog meer met die band gemeen hebben, is dat eigenlijk vanaf debuutalbum ze succes hebben gehad met hun muziek. Candlebox, Baby Love Me, hoorde je. Mensen die vaker luisteren weten dat ik het leuk vind om af en toe nummers te ontdekken waarvan bijna iedereen toch wel zo zeker weet van, is dat een, dat was een hit. En dan is de verbazing groot als er blijkt niet zo te zijn. Ik heb er weer eentje voor je gevonden. Voor mij was het in ieder geval een behoorlijke verrassing dat het volgende nummer geen hit is geweest. Want volgens mij is het best een behoorlijk bekend nummer van ze. Maar ja, ik heb het gecheckt en ik heb het nog een keer gecheckt. En het was echt zo. Dus bij deze Sister Sledge, Thinking of You.

Uit 2025 uit de Verenigde Staten kon het nummer wat je hoorde, The Speaker Wars, The Forgiveness Tree. Dan gaan we nu door met een band uit Engeland, de Mac Lads. En dan Mac is met A-M-A-C-C. Het is een punkrockband uit Macclesfield en dat ligt in het graafschap Cheshire, als ik het goed uitspreek. Ze noemen zichzelf de grofste, ruigste, schunnigste en dronkenste band in het christendom. En staan bekend om hun oneerbiedige, grofgebekte en politiek incorrecte teksten. Veel voorkomende thema's zijn comazuipen, seks en vechtpartijen. En om die reden, ja, hun teksten zijn ze al in menig land niet meer welkom of zijn optredens van ze gecanceld. Zit ik daarmee? Nee, want eigenlijk vind ik het nog wel grappig klinken wat zij namelijk doen. Ze maken op van elk nummer wel een soort van grappige tekst, waaronder het volgende voorbeeld wat ik voor je klaar heb staan. Black Latrine.

De avond van... Streekomroep de Beverlanden.

Zo, even dat bluesgehalte vanavond nog een klein beetje opkrikken met de ene laatste plaat van vanavond. En die was voor Popa Chubby, de catfish van het gelijknamige album. Want het is alweer bijna tijd voor de laatste plaat, want ik zie dat de klok hard na 9 uur snelt. De 2 uur zijn weer voorbij gevlogen, wat mij betreft. Maar ja, ik wil geen zijn tijd afpakken van Camille met zijn Hits of the Heartland. Daar wordt Camille boos, dat willen we niet. En ja, hij heeft allerlei lekkere muziekjes weer voor je klaarstaan. Country, Americana en aanverwante genres. Dus als je daarvan houdt, blijf zeker luisteren na 9 uur naar Streek Kom op de Beverlanden. Ik heb er nog eentje voor je en die is van Stoneface en Terminal samen met Ronski Speed. En dan de transliefhebbers, die zitten er alweer klaar voor. Incognition in de clubmix heb ik voor je klaarstaan. Maar ik zou zeggen, heb een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumud Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Frans Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu van

Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

De Mighty Roadroller van een week of vier geleden. Nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Jason Aldean en Don't Tell On Me.

0: Voor de Country Classic gaan we 22 jaar terug in de tijd naar de zomer van 2004. In een nummer geschreven door Billy Montana en Tammy Wagoner. Je hoorde Sarah Evans en Suds in the Bucket. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 30. Hier is Dustin Lynch.
1: Buffy.

Uit Washington State in de Pacific Northwest, de zanger met Nederlandse roots, Zach Taub en South of Sanity. En het interview wat ik met hem had staat nog steeds op de site van newcountry.nl. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is

kreeg zomaar heavy rotation en hits from the heartlands zo'n jaar of drie geleden. Jordan Harvey uit Schotland en Along for the Ride. En de Recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartlands. Terug naar de chart met Lokesh.

0: from the Heartland, een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger-gitarist die zijn studie op de universiteit na een jaar afbrak omdat hij in plaats van economie liever muziekaudities deed. Op aanraden van een auteursrechtenadvocaat ging hij naar Nashville. Toen hij zei geen huis, geen baan en geen geld te hebben, was hij een paar maanden kinderhulp in het gezin van dezelfde advocaat. Hij kreeg een baan als songwriter bij een muziekuitgeverij en rolde zo het artiestenvak binnen.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Cagle.

Waar dan? Chris Cagle. Je hoorde drie hits van de in Louisiana geboren zanger die opgroeide in Texas. What a beautiful day, miss me baby, and get my country on. Terug naar de chart van het ogenblik. Een plaats omhoog naar nummer 11 en op het

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar één van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

Hotshot debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Charles Wesley Godwin samen met Luke Combs en Better That Way. It's from the Heartland, the best in new country. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van dit programma. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. In de richting van de top.

Hij ging naar Nashville en kwam terug met dit heerlijke nummer. Koen Vaal uit Steenbergen, uit Brabant. Daar komt hij vandaan. Steady on the Gun. Hij stond centraal in de Dutch Barn. En binnenkort is hij zowel te beluisteren in de splinternieuwe Hits from the Heartland podcast. Nashville aan de Noordzee. En natuurlijk ook het interview wat je na kunt lezen op de site van newcountry.nl. Ella Langley en Morgan Wallen zijn hier met I Can't Love You Anymore.

Blijven staan op nummer 6 deze week. Riley Green en Change My Mind. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson.

Casey Musgraves en Loneliest Girl is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3,5 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. I ain't coming to your house.

Hij stond een aantal weken genoteerd in de Music Row Music Charts in Nashville uit 2023. Will Dempsey, Beat You There. Hits from the Heartland, the best in new country. De grootste stijger binnen de top 10 is deze van Josh Ross.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CFT's Country
2: Countdown USA. Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Beautiful Things, Megan Maroney. Stuiver gewisseld met Jason Aldean. Die gaat van 10 naar 9 met Don't Tell On Me. Vorige week 1, deze week 8. The Fall, Cody Johnson. 1 week op nummer 1 gestaan. En 7 en 6 zijn zittenblijvers. Op 7, Turn This Track Around van Jordan Davis. En op 6, Change My Mind van Riley Green. Vorige week 2, deze week 5. 3 plaatsen gezakt. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En de grootste stijger binnen de top 10. Je hoorde de plaat zojuist. Hate How You Look van Josh Ross van 8 naar 4. Vorige week 5, deze week 3. Choosing Texas, Ella Langley, back-to-back met nummer 2. Want zij stijgt van 4 naar 2 met Be Her. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 23ste week van 3 naar 1, Brunette en Chaka Wetmore.

For the first time on Dutch radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Tyler Hubbard. Het is de opvolger van Park en heet Land. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Lauren Elena featuring Chase Matthew en All My Exes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen.

Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlander.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen.

Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlander.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.
1: Yo, Chi, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop?

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen.